0: zijn om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het vliegverkeer op alle 4 de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
10: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
10: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Then 98 or 1395 AM. Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het vliegverkeer op alle vier de luchthavens rond de Russische hoofdstad Moskou is afgelopen avond tijdelijk stilgelegd vanwege een dronealarm. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 23 Oekraïense drones neergehaald. Oekraïne meldt nieuwe Russische aanvallen op energielocaties in Kiev en Kharkiv, waarbij gewonden vielen en wijken zonder stroom kwamen te zitten. Volgens president Zelensky gebeurde dat direct na het door de Amerikaanse president Trump afgekondigde energiebestand tussen beide landen. De Israëlische premier Netanyahu wil dat de anonieme bronnen uit de documentaire NASA worden opgespoord en vervolgd. In die bekroonde film stellen 24 klokkenluiders uit het leger dat Israël doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Netanyahu noemt de documentaire een vals en misleidend verhaal en beschuldigt de sprekers van het lekken van geheime informatie. Het Israëlische leger ontkent de beschuldigingen, maar de makers benadrukken dat de getuigenissen grondig zijn gecontroleerd. In België is een 24-uur staking van de openbare diensten begonnen. De vakbond ACOD staakt uit protest tegen besparingsmaatregelen van de federale en de Vlaamse regering. De actie zorgt tot morgenavond voor grote hinder bij het openbaar vervoer en de vuilnisophaling. Maar zo'n 40% van de bussen, trams en metro's zal rijden. Ook bij de publieke omroep VRT is de impact groot. De zenders gaan grotendeels op zwart en zenden voornamelijk muziekprogramma's en herhalingen uit. En bij een luchtaanval op een goudmijn op de grens tussen Soedan en Egypte zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Schattingen van het dodental lopen uiteen van 72 tot mogelijk 200 slachtoffers. Mensenrechtenorganisaties houden de Egyptische luchtmacht verantwoordelijk voor de aanval. Volgens verspreide pamfletten ging het om een veiligheidsoperatie tegen illegale goudwinning, hoewel Soedan en Egypte niet met elkaar in conflict zijn. Cairo steunt juist de Soedanese regering in de burgeroorlog. Het weer, er trekken een paar buien over, vooral in het noorden, met daar kans op onweer, hagel en harde windstoten bij 8 tot 11 graden en een matige aan zee krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, zon en af en toe een bui bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Lazy Waves met Gert Jaap. Elke dinsdagavond van 9 tot 8 op Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikte de voorbije jaren regelmatig de luchthaven daar om raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperzaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een verkeersongeluk in het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N233, kort voor 11 uur gisteravond. De weg blijft nog zeker een paar uur afgesloten. Een van de auto's is op zijn kop in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er zijn brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters ingezet in Kesteren. Panama heeft na de aardbeving van vrijdag zeker 200 naschokken geregistreerd. Door de beving met een kracht van 7,7 werden veel huizen verwoest. In Panama is de noodtoestand van kracht. Er zijn geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Wel zijn er bijna 30 gewonden en raakten bijna 1000 huizen beschadigd. De overheid trekt tot $100 miljoen uit voor de steun aan de Panamese bevolking. Het Panama-kanaal is niet verstoord door de aardbeving. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting zee. Volgens de Zuid-Koreaanse regering kwamen de projectielen uit de omgeving van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Noord-Korea gebruikt de voorbije jaren regelmatig de luchthaven om daar raketten af te vuren. Japan heeft zeker 2 raketten waargenomen. Ze kwamen buiten de exclusieve economische zone van Japan neer in zee. In Vlaardingen is een kapperszaak doelwit geworden van een explosie, vermoedelijk met zwaar vuurwerk. De winkelruit is weggeblazen en ook de gevel is beschadigd. In Vlaardingen zijn de laatste tijd vaker incidenten rond kapsalons. De reden voor die aanslagen is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd over oneerlijke concurrentie. De bestookte kappers zouden onder de gangbare prijzen werken voor een knipbeurt. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. 1 van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Ah. Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met 1 pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
13: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
15: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: radioklem op 1098 en 1395 AM.
9: Martin.
16: Hallo Martin.
9: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van de

De Bengals uit 86, Manic Monday. Geschreven door Prince, die het zelf opnam met Apollonia 6, maar niet op de plaats zette. De Bengals mocht het hebben. En ze werden er groot mee. Martin's Music Show. Maandag, goedemorgen.

is zo jammer, hè, dat die pot goud onvindbaar blijft. New Inspiration was dat uit 1971, Rainbow. Dalida daarvoor uit 1976, Jad André. En de eerste was Jerry Rafferty uit 1978, City to City. Je bent bij Seabreeze met Martin's Morning Music Show. En ze zijn nog niet versleten. Blijf bij ons.

Het is goud. Wat er klinkt. En we hadden The Web. Baby, Won't You Leave Me Alone uit 1969. Cella Black, daarna You Lost That Loving Feeling uit 1965. Origineel van The Righteous Brothers. En de laatste was van The Beatles. Penny Lane uit 67. 7:30 AM. Hier op 1395.

minimaal de jaren 80 in de show. Rockwell was de eerste, samen met Michael Jackson. Somebody's Watching Me was een hit in 1984. Joe Sims hadden we daarna, Come Into My Life uit 1988. En de laatste was van de Sandy Coast. The Eyes of Jenny was hun laatste hit in 1981. En de voorlaatste was uit 73. Er komen weer mooie platen bovendrijven.

Het valt niet mee hoor. Om altijd maar het goede te doen. Simply Red was dat uit 1987. The Right Thing. Johnny Kendall en The Heralds daarvoor. C.C. Rider uit 1965. En de eerste van de laatste die was van Mutt. The Secrets That You Keep uit 1975. Annie Lennox heb ik nog voor je. No More I Love You's uit 1995. En Orchestral Maneuvers in the Dark met Made of Orleans uit 82. Veel plezier met de collega's. En dank voor de klandizie.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. De omstreden reclamespotjes van president Donald Trump zijn door een rechter van de buis gehaald. De reclames in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zijn met belastinggeld betaald en dat mag niet. De zaak was aangespannen door burgerrechtenbeweging Common Cause. De rechter verbood de reclamespotjes verder uit te zenden. Het is nog onduidelijk of Trump het gebruikte budget terugstort. Rusland bemoeide zich 10 jaar geleden met het Brexit-referendum. Dat heeft de Britse premier Burnham bevestigd in een politieke podcast. Kort nadat Burnham in juli aantrad, stelde hij in Downing Street de vraag of er in 2016 Russische inmenging was bij het referendum om uit de EU te stappen. Het antwoord was ja, details gaf hij niet. Rusland verspreidde volgens Burnham ook desinformatie bij de recente Duitse en Franse verkiezingen. Hij noemt Rusland onze vijanden en hoopt dat kiezers inzien dat politieke onrust wordt aangespoord door de Russen. 2 doden en 2 gewonden bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de N233 bij het Gelderse Kesteren. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur gisteravond. De dodelijke slachtoffers zijn de bestuurders van beide auto's. 2 inzittenden zijn zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. Van de andere kwam door de klap de hele motor op straat te liggen. De N233 tussen de A15 en Kesteren blijft voorlopig dicht. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
10: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

Mountains. Ja, maar die heb je toch niet in Nederland? Kleine heuveltjes in Limburg. De Dutch Mountains, je hoorde de Nits. 1987, vrienden, het is maandag, het is 12 oktober. We hebben weer een nieuwe werkweek. Hup eruit.

Ik bedank natuurlijk weer Martin van Kampen voor de Morning Music Show hiervoor. Nu weer eruit met Anne Zijlstra tot aan 9 uur. Straks de nieuwe opgave, morgenster 20 over 8. En ongeveer 8:30 kijken we even naar de oude nieuwsfeitjes. 20 voor 9, oplossing, morgenster. En je weet het, ik ga koffie zetten, broodjes bakken. Normaal gesproken ga ik met de koffie bezig en ik ga de broodjes een beetje smeren en ordenen. En jij kunt even zelf rustig aan en uit bed komen. Dit keer ga ik het iets anders doen. Ik ga gewoon zorgen dat je gelijk fris en fruitig wordt. We gaan een plaatje opzetten van Billy Bremer. Blauw.

had er een bescheiden hit mee, deze Billy Bremer. En dat deed hij in 1982. Het was ook wel een beetje New Way, New Day Wave genoemd. Oftewel New Wave One Day. Omdat hij er eigenlijk gewoon één keer een hit mee had. En het werd toch wel een beetje geclassificeerd onder de New Wave muziek daar in 82. Ja, we gaan een beetje opschuiven. We gaan naar 2006, vrienden, hierin eruit. En onthoud pen en papier bij de hand, want straks krijg je nog de nieuwe opgave morgen, Ster. Maar eerst gaan we luisteren. Ado!

The World of All Over the World. En dat brengt ons trouwens bij... Ja, de nieuwe opgave van de Morgenster op deze ochtend. Het is 1969 en vier mannen die allemaal ooit in andere beroemde bands hebben gespeeld, die besloten om samen hun stemmen te gaan mengen. Hun debuutalbum uit 1969 klinkt echt als hout, zon en harmonie. Onder andere Lady of the Island en Our House. Een lied zo stil dat je bijna vergeet om adem te halen. En tijdens hun eerste optreden op Woodstock stonden de zenuwen zo hoog dat een van hen fluisterde: "This is only our second gig. We are scared to death." Wie zijn deze architecten en wie is deze band met de perfecte samenzang, vrienden? Je hoort het straks om ongeveer 20 voor 9, want dan krijg je de oplossing van deze poëtische morgenster. We gaan weer naar Duitsland en ik heb die nieuwe Duitse Welle uitgezocht. Hier zijn die Leute van die Spider-Murphy-Gang en dit heet Ich schau dich an.

Het waren de treinen van Tozeur uit 1984. Het liedje deed ook mee aan het Eurovisie Songfestival en werd gezongen natuurlijk door Alice en Battiato. En we gaan nu naar Don.

Wat een lekker pareltje was deze plaat van Donna Lewis. I will love you always and forever, vrienden. Ja, en dat brengt ons bij 8:30. Ruim, we zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. En we komen uit bij 1492. Dat is wel een hele leuke zaak. Want Columbus ontdekt Amerika. Want hij denkt een andere zeeweg naar Indië gevonden te hebben. De bewoners van het nieuwe ontdekte land noemt hij Indianos. En dan 1822, Brazilië wordt een onafhankelijk keizerrijk. 1943, de natiekoning Tomislav II van Kroatië doet troonsafstand. 1956, Marga Klompé wordt de eerste vrouwelijke minister van Nederland. 1960, bij een zitting van de Verenigde Naties wordt Sovjetleider Nikita Gruzhov boos op een Filipijnse afgevaardigde en roept timmerend met zijn schoen op het spreekgestoelte: u bent een puntje, een lakai van het imperialisme. En dan 1964, lancering van de Russische Voskhod 1. Dat is de eerste ruimtevlucht met een bemanning bestaande uit meer dan één persoon. En dan 1984, een IRA-bom in het Grand Hotel in Birmingham, waar de Britse Conservatieve Partij haar partijcongres houdt, doodt 5 mensen. En dan ben ik er weer door, vrienden, door die oude nieuwsfeiten. En we gaan weer lekker naar de muziek met z'n allen. Tot aan 9 uur, elke dag, windkracht 5 natuurlijk, maar ook lekker eruit. En we gaan weer naar de muziek met London Beat, You Bring Me The Sun.

1983 had Johnny Lyon nog een hit met Alleen in Dallas. En die televisieserie, die zijn we bijna vergeten. J.R. Ewing, Bobby Ewing, alles over de Ewings. Sue Ellen met de fles, weet je dat nog? Het ligt allemaal ver achter ons. Naar de volgende plaats gaan we eens kijken naar de oplossing van die, ja, die mythische morgenster. Die heren met die samenzang, opgericht in 1969. We gaan naar, wat is het, 2015. Hier is

Kensington uit 2015 en je hoorde het prachtige War. Maar ik moet een klein beetje opschieten, vrienden. We zijn toe aan de oplossing van de Morgenster. Het waren vier heren. En wie waren die heren? 69 opgericht. Natuurlijk, het waren Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, weet je wat? Ik geef iedereen gewoon een heel, heel, heel fijn applaus. Jullie hadden het gewoon allemaal goed, vrienden. En we gaan met deze band terug naar het album Déjà Vu uit het 1900 en wat was het, 70, 72, 71. En dit is Almost, ja bijna, Cut My Hair.

helaas niet meer onder ons, deze Tina Turner. Maar we hebben gelukkig de muziek nog. Ze bracht in 1992 een verzamelalbum uit. Dat was Simply the Best. En daar verscheen deze The Way of the World op. Later zou ze nog één album uitbrengen. En getiteld Foreign Affair. En zover even de informatie over Tina Turner, vrienden. Het is 9:10 op deze maandag 13 oktober.

Simply Red. Michael Hutchinson komt naar Nederland. En deze plaat, Something Got Me Started, kwam uit, wat was het, 1991 ongeveer, volgens mij. Brengt ons trouwens bij het einde van deze show, vrienden, want het zit er weer op voor deze eruit. Ik had het net ook al over 13 oktober. Ik weet niet hoe ik daarbij kwam, want het is nog steeds 12 oktober. Maar goed, je bent zo in de war met de dagen en ook de weken vliegen weer voorbij. Straks na het nieuws van 9 uur, dan zit Eliwet Maathuis klaar voor zijn maatwerk in de muziek. En wij spreken elkaar aanstaande donderdag weer voor eruit met Anne Zijlstra. Morgen is het dinsdag en dan zit Milko Roodnat op deze stoel. En dan neemt hij eruit voor zijn rekening. We gaan eruit met de meneer met de sikken. Hij kwam uit Duitsland. Hij was wereldberoemd daar. James Last en Biscaya. Ik zeg dag en hoi hoi.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
16: The greatest music ever made. Classic hits.
17: Seabreeze. Seabreeze AM.

Rollo en King gaan Ever Never Let You Go. Ja, het komt uit 2001 en het is het begin van Maatwerk in de Muziek. Het is alweer maandag en na een toch wat slecht weekend moet ik zeggen. Want het bleef maar regenen hier in het noorden. En als ik naar mijn weilanden kijk, dan duurt het wel even weer voor al dat water weg is. Hele meertjes zijn zich gaan vormen. En voor de paarden viel het wel tegen, moet ik zeggen. En de kou, ja, de kachel is weer aan. En gelukkig, want het is nu tenminste alleszins houdbaar. En we gaan er niet omheen draaien. De zomer is voorbij. En het hoort er allemaal bij natuurlijk ook. Tot 10 uur ben ik weer bij met een reis door al die heerlijke muziekjes. En hij was er ook weer. Anders Zijlstra natuurlijk met het programma eruit. We gaan naar 1967. De Mama's en de Papa's en Creek Alley.

country, Georgie Jones en Emmylou Harris en All Fall Down. En we gaan naar Nederlandstalig. Ik kon het toch niet laten om deze plaat uit de kast te halen. Gerard Cox. Ja, dan weet je het. Het is weer voorbij. Die mooie zomer.

Als je fan bent van 007, James Bond, dan heb je dit herkend. Het komt uit 1989, License to Kill, gezongen door Clarence Knight. En de James Bond werd gespeeld door Timothy Dalton. We gaan naar Elton John, Candle in the Wind.

Ja, dat bekende geluid van de Supremes, Baby Love. En we gaan naar 1971 in Den Haag. Het is een duo dat wel vergeleken werd met Simon & Garfunkel. De Nederlandse Simon & Garfunkel. Ik heb het over Rick Groeneveld en Peter Kok. En dan weet je dat ze sinds 1967 optraden als duo Greenfield & Cook en Only Lies.

hit in 1971 voor Rod Stewart met dit nummer Maggie May. En we gaan naar Loop the Love. Hier is Juan Bastos.

het zijn van die melodieën. Als je ze hoort, dan denk je, ach ja, natuurlijk. Ik ken het ook, Loop the Love van Koen Bastos. En de volgende ken je ook vast wel, Silvery Moon van Michael Nesmith en The First National Band.

Je moet er toch maar eens uit, s'nachts. Om te kijken naar die zilveren maan. De Silver Moon van Michael Nesmith en de First National Band. En wij gaan naar 1972. Cornelis Vreeswijk. Ja, bekend. Heel erg bekend. In Zweden was die. En ja, ook wel wat in Nederland. Te weinig eigenlijk, vind ik. Hier is zijn nummer uit 72. Veronica. MUZIEK

Veronica van Cornelis Vreeswijk. Het werd geschreven in 1968 en in 1972 kwam het op de 12e plaats terecht van de Nederlandse top 40. En later is er ook nog een versie voor 538 gemaakt door de Veronica Omroeporganisatie. En die ken je natuurlijk ook wel. 1971, Nothing Rhymed. Hier is Gilbert O'Sullivan.

1971, Les Poppies, non, non, rien a changé. I just can't help believing. Ja, een live optreden van Elvis Presley.

0: Elvis Presley, I just can't help believing. Maar kijk op de klok, het is hoog tijd om af te
1: gaan. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijke plaat van Keith West uit 1967 alweer. Ja, excerpt van Teenage Opera. Ja, grote Jack, niet te verwarren met ja, grote puntje, puntje, puntje. Oké, lieve luistervrienden. Ja, de opening van Coffee Compleet op deze maandagmorgen. Wat willen we nog meer? Gezelligheid, kent geen tijd.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid, een bijzonder goede maandagmorgen. Het is alweer 11 oktober, we gaan die tijden sneller. Voor je het weet, ja, dan komt Sinterklaas er weer aan. Ja, geloof het of niet, maar ik heb de allereerste nieuwste Sinterklaasliedjes alweer binnengekregen. Het gaat zo snel allemaal, we gaan ze nog niet draaien hoor, dat duurt nog even. Hey, het is tijd voor een hele mooie plaat van Lee Towers. Ja, dat wel, hij zingt op een album allemaal mooie liedjes van Elvis Presley. En dat is ook leuk, A Mess of Blue.

Colors of Blues. Ja, een heerlijke plaat van Lee Towers gezongen. Ja, eerlijk is eerlijk. Een plaatje oorspronkelijk van Elvis de Pelvis. Maar Lee Towers, die kan er ook wat van. Hoor. Die maakt er ook hele mooie dingen van. Die luistert naar Radio Cyberis. Ik heb een leuke plaat binnengekregen, luister vrienden. Van Andy van Vught. En ja, hij schijnt ook heel erg van koffie te houden. Ja, geloof het of niet. Hey. Oh.

0: Hotje, maar dan wel compleet, koffie compleet. Ja, een plaatje van Andy Vught. En dat is een nieuwe plaat die hij heeft uitgebracht. Ik moet zeggen, klinkt leuk, hè? Ja, zeker weten. Koffie compleet op Europe's nummer van radio.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze, I am.
0: Zet je radio klem op Radio Seabreeze, I am 1098 en 1395. Dat willen we nog meer. En live.radioseabreeze.nl. De komende maanden reist de Apenkooi XL on tour langs alle Friese gemeenten. Daarbij komen ook de Waddeneilanden aan de beurt. En iedereen kan zich opgeven als het spel in de buurt is. Dat kan met de schoolklas, maar ook bijvoorbeeld als gezin of gewoon alleen. Een bijzondere versie van het klassieke spelletje Apenkooi toert de komende weken door Friesland heen, zoals ik al zei. En daarbij heeft het spelletje een moderne twist gekregen. Apenkooien, weet je nog wat we vroeger ook allemaal deden? Joh, wel leuk, hè? Eerlijk is eerlijk. Nou, dat wordt hartstikke fijn hoor, daar in Friesland. Joh.

0: Heerlijk, een plaatje van niemand minder dan Stephanie Mills en Never Love Like This Before. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 3 oktober, deze maand dus, gaat de klok weer een uur terug. Vergis u daar niet in en vergeet het ook niet. Maar ik hoop dat die van mij teruggaat naar de tijd waarin liefde, normen en waarden, loyaliteit, waardering en respect nog vanzelfsprekend waren.
1: Koffie compleet met Tom Polen.

0: nog herinneren, luister vrienden, de Thunderbirds. Ja, voor u gebracht door de Magnificent Seven. Ja, heerlijke. Radio Sieber is Europe's number one radio, de gezelligste van de hele wereld en wijde omgeving.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.
0: Ja, en ook met

0: Heerlijk, hè? Ja, Looking for Clues. Het is Robert Palmer. Ook alweer zo'n lekkere gouden oude gedraaid hier op uw favoriete zender Radio Seabreeze. Ja, het is voor de mensen uit Midden-Nederland, luister vrienden. In Friesland zegt het u helemaal niks waarschijnlijk. Maar de mensen uit Midden-Nederland, die weten allemaal dat er een bepaalde brug is. Ja, als je van bijvoorbeeld naar Bunschoten naar Baren rijdt, dan kom je er tegen. En er is altijd wat aan de hand met die brug. Ja, de mensen uit Eemdijk, Bunschoten, Spakenburg, Baren en gaan ze maar door. Misschien ook wel uit Amersfoort, die balen altijd als een stier van die brug. De brug van Eembrugge.
1: Seabreeze AM, de middengolf bruist weer.
0: En hier is het nieuwe.

Ja, het liedje van het nieuwe trio. Het is al een oud nieuw trio, want het plaatje is ook al heel erg oud. En ze hebben dat, ja, ik kwam het plaatje toevallig tegen, luister vrienden, in mijn, ja, geloof het of niet, in mijn platencollectie. Het plaatje dat dateert van mei 2003. En toen hadden ze al problemen met die brug en inbruggen. En het is nog altijd ellende met diezelfde brug. Het is allemaal wat, hè. In 1981 trad Johnny Cash op in Ahoy, Rotterdam met zijn legendarische Johnny Cash Show voor het programma Tros Country van Gerard de Vries. Radio Seabreeze brengt deze show nog één keer in twee afleveringen op de donderdagavond tussen 8 en 9 uur in het programma Giddy Up Country. Donderdag 15 oktober brengen wij deel 1. Donderdag 22 oktober deel 2, de Johnny Cash Show.

Heerlijk, een plaatje van Johnny Cash. En ja, ik heb het al gehoord. Komende donderdagavond tussen 8 en 9. Dan hebben we deel 1 van de legendarische Johnny Cash Show. Welke wij brengen hier bij Radio Seabreez. En ja, volgende week doen we deel 2 van de legendarische Johnny Cash Show. Welke in 1981 is opgenomen in Ahoy, Rotterdam. En dat allemaal voor Tros Radio. Het programma Giddy Up Country van Gerard de Vries. Ooit heb ik van Gerard de originele band gekregen. En die heb ik net weer teruggevonden. En ik dacht van, hey, dat is leuk om die set te gaan uitzenden hier bij Radio Seabreez. We hebben wat jarigen. Ja, gisteren was Lily Kok jarig. Van harte gefeliciteerd. Maar ook Henk Floor was gisteren jarig. Vandaag is country-artiest Wim van der Vliert jarig. Maar ook Ad-José Masseurs en Ad Welten, die zijn jarig. En wat dacht u bijvoorbeeld van, de legendarische Tom Blomberg. U kent hem wel, van die dikke Blomberg. Ja, dat was een fantastisch iets. Dus hij is eerlijk is eerlijk. Van harte gefeliciteerd jullie allemaal.

Amoureux solitaire was dit van Leo. Dat is ook alweer lekker oud en goud en vertrouwd. Ja, het is allemaal wat. Het is de grootste angst van de bewoners op de Waddeneilanden, luister vrienden. Dat ze straks niet meer vrij mogen wandelen op hun geliefde stranden en natuurgebieden. De overheid die onderzoekt namelijk of delen van de Waddenzee afgesloten moeten worden om de natuur te beschermen. Ja, dat is toch helemaal van te gekken. Jongens, waar zijn we mee bezig? Vind ik

Ja, de Wadden zijn van ons allemaal. Een plaatje van niemand minder dan Matthijs Rijf samen met Hessel. En ja, Hessel kennen we natuurlijk allemaal van de man van Ter Schelling. Eerlijk is eerlijk. En als er iemand over de Waddenzee kan zingen, dan is het Hessel onder andere wel. Ja, het is herfstvakantie, luister vrienden. Tot en met 25 oktober vindt er een olifantenmarkt plaats in het park, dierenpark Amersfoort. Maar liefst 16 dagen lang kan jij een olifantje uitzoeken in ruil voor een donatie aan vrienden van de diergeneeskunde en het Mario Hoedemaker Elephant Foundation. Ja, dit initiatief is opgezet door de Omarm Olifanten en het Mario Hoedemaker Elephant Foundation. Daarmee wordt het onderzoek naar het herpesvirus EEHV bij olifanten gesteund. Je vindt de markt tegenover het olifantenverblijf in het park. Ja, kom je er ook naartoe? Ja, gewoon eventjes een paar centjes in de foundation stoppen en dan komt het allemaal goed. Mag je een olifantje meenemen? Is toch leuk? Vlakbij dat hele kleine jonge olifantje. En dat is wel leuk. Dat moet je eigenlijk gezien hebben. Eerlijk is eerlijk. Ik wens jullie heel veel succes.

0: Ja, het zou je gebeuren dat je een hemel op aarde vindt. Heaven on Earth, een heerlijke plaats van niemand minder dan Anita Meijer. Dat is ook alweer jaren geleden. Luisteraars, welkom. Dit is Radio Cyber, dit is Europe's number one radio. En ik ben blij dat je er allemaal bent, hoor. Hey. Oh.
1: Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze. Put your radio on.
0: Hi, you're the Satan.
1: I said Radio Seabreeze, put your radio
0: 1098 en 1395 in de middenhalf. Ja, en live.radioseabreeze.nl. Wat wil je nog meer? Ik weet dat je nog meer wilt. Ja, de Alan Parsons Project. The Turn of a Friendly Card.

0: achterkant van een vriendelijke kaart, ja. Ik heb naar de kaart gekeken aan de achterkant. Ja, je weet het maar nooit, hè. Aan de voorkant zijn ze heel vriendelijk. En de achterkant denk je van, oh, heb je dat maar op best. Dan zie je allerlei rottigheid staan. Ja, kijk maar op Facebook, daar gebeurt het ook allemaal. Oh, het is wat allemaal, hè. Kijk eens op de klok van gehoorzaamheid, laatste vrienden. Wat zien we dan? Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet. Ik heb het weer met heel veel plezier en genoegen voor u gepresenteerd. En ik hoop dat u genoten heeft van het afgelopen uur. Want daar doen we het tenslotte allemaal voor. Ja, wat mij betreft, morgen ben ik er weer. Zometeen keer lekker luisteren naar Wiebe. En het is gewoon gezellig hebben, Radio Sybris. Vind ik eigenlijk ook. Oké. Okay.
1: Heerlijk, koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: Nou, daar ben ik het ook weer helemaal mee eens, hoor. Heerlijk, die koffie met gebak en met Tom Polderman. Heerlijk, een lekkere vers gebak, gezette bak koffie. Wat willen we nog meer? Ik ga hem lekker opdrinken. Tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
10: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hallo, daar zijn we weer.
13: Jongen, wat een herrie met je, wat een herrie.
12: stem.
13: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
14: Binnen zonder kloppen.
15: Waar is iedereen dan? Hallo?
16: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
17: Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
19: Kom op!

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Seabreeze-dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van 3 handen vol tipparade singles uit de 70s. Gemaakt door een internationaal gezelschap bestaande uit de Marshall Tucker Band, Earth and Fire, Rita Corita, BZN, Marty, Cliff Richards, Regine, New World, Dooley Silverspoon, De Dijk, Elton John, Supertramp, The New Four en Shanana. We begonnen de show met de Haagse nederpopband George Riley's Pink Puzzle en In The Night uit 1973. Ik had nog nooit van de band gehoord, maar het schijnt familie te zijn van Rob en Freddy Bolland, een broertje. Hij was de zanger en leader van de band en maakte 8 singles onder de naam Anthony Bolland, Spike en Tom Bolland. Het nummer bleef hangen op de 14e plaats in de tipparade, zoals de meeste plaatjes dit uur. Tipparade singles die het niet haalden. De tweede single komt uit dezelfde stad en is gemaakt door Earth and Fire. Die hoor je vanavond ook om 9 uur in een special op dit station. Tell Me Why is de single die je nu hoort en die kwam uit in 1981. De zangstem die klinkt een beetje raar, een beetje meer Smurf dan Journey. Misschien dat dat mede de reden is dat het lied niet verder kwam dan nummer 5 in de tipparade.

In het eerste triootje een non-stop van toen zijn te gast Shanana uit New York met de Dime cover A Teenager of Love uit 1969. En later brachten ze hem nog een keer uit in 1973 en toen werd het ook niks. De Londense rockband Supertramp is er ook bij met Lady uit 1975 die het niet haalde. En nu is de New Four uit Mierlo met Sunlight, Moonlight, Starlight, Every Day uit 1976.

De Europarade werd sinds mei 1976 uitgezonden door de TROS. En wat er hier overgebleven is, is de Europaradeplaats die we dagelijks kiezen. En die komt uit een van de Europese landen. Vandaag is dat België. Een actrice, zangeres met naam Regine Zijberberg uit Etterbeek in België. Ze speelde in 18 speelfilms, 6 tv-series, schreef 8 boeken, maakte meer dan 80 chansons en ruim 20 duetten met bekende Europeanen. Met Paris, waar ze tegenwoordig woont, bleef ze steken op de tweede plaats in de tipparade van 1972.

voor het tweede triootje. Non-stop from the 60s hebben we de Marshall Tucker Band en Fire on the Mountains. Heel actueel als je het zo bekijkt, want het brandt overal. Deze komt uit 1975. Dan hebben we de Britse band New World en Sister Jane uit 1972. En nu eerst BZN met Dja Dja uit 1976. Dat was een beetje het laatste plaatje met of zonder zangeres. Jan Keizer was de zanger en Jack Veerman de drummer. Het is de enige single waar Maribel nog op zingt. Vijf maanden later verscheen de opvolger van Dja Dja. En dat was Mon Amour. De plaats waar het grote succes van BZN eindelijk werd geboren.

Amsterdamse zangeres Rita Corita. De diva had in de 60s een big hit met koffie. Lekker bakje koffie. Tot in de 80s maakte Rita nog platen zoals in 1979. Ik heb geen vrijer. En die gaat vooraf door de Britse Sir John en Island Girls uit 1975. Raar dat het hier niks was en werd. Het was de vijfde nummer 1 hit in Amerika. En in Nederland bleef het steken op 15 in de tipper.

0: van vorig jaar. Dan sta ik dan met mijn toeter en mijn vlak.
1: In het derde triootjaar classic non-stop staan gepland die andere Sir Cliff Richard en Sunny Honey uit 1971. De Amerikaanse soulzanger Dooley Silverspoon en Let Me Be the Number One uit 1980. En nu eerst De Dijk, dat in 1982 flopte. Het werd pas 8 jaar later als live versie een grote hit die de 19e plaats haalde.

0: Een Nederlandstalige reserve-invaller uit de 70s. Ik doe wat ik doe. Dat was haar grote hit in 73. Astrid Nijg doet het nu nog een keer met de opvolger van De Nacht uit 1974.
1: 'S Avonds in de straten gaan de lichten aan. En even later gaan de mensen uit. Snel ergens naartoe.

De afsluitende instrumentale is gemaakt door Marty. Ja, de welbekende trompetist. En alias van Rini Schreienberg uit Arnhem. Zijn 14e single La Lettre werd gemaakt in 1974. En bleef op de 18e plaats in de tipperade steken. Met dat deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws. Gevolgd door Bart de Zwart en het middagbreeze. En het is maandag. Vanavond ben ik er dus weer om 9 uur. Met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. Waarin een special deze keer van Earth and Fire. En natuurlijk, morgen ben ik er weer om 11 uur met een nieuwe Binnen Zonder Kloppen. Vol verrassende, interessante, zwingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Always your marvelous music station, 24 hours a day, Europe's number one.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de EU wordt al een tijdje gesproken over zulke maatregelen, tot nu toe zonder meerderheid. Het onderwerp is weer actueel na de mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten kwam op een toeristenvisum de EU binnen. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. De Nederlander werd gearresteerd op het vliegveld van Punta Cana, vlak voordat hij naar Parijs zou vliegen. Hij liep tegen de lamp op een dag dat extra op drugsmokkel werd gecontroleerd in Punta Cana. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Baas wilde tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze kwam onlangs ook onder vuur te liggen, omdat haar politieke tegenstanders haar verwijten bewust pensioenhervormingen te frustreren. Bärbel Baas is sinds mei vorig jaar minister, daarvoor was ze voorzitter van de Bondsdag. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Met de staking protesteren de Vlamingen tegen voorgenomen bezuinigingen van de regering De Wever. Zijn regering verkeert in een crisis, de coalitiepartijen steggelen over de begroting. De staking heeft ook gevolgen voor treinreizen van en naar Nederland, zegt de NS. Op 9 november wordt een besluit genomen over verdere acties in België. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
12: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
12: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
12: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

gelijknamige album en groeide uit tot een van de grootste hits uit zijn carrière. Met de funky gitaarpartijen, de dansbare beat en de opvallende productie van Nile Rodgers kreeg Bowie een fris geluid dat perfect aansloot bij de popmuziek van de jaren 80. De tekst nodigt uit om samen te dansen, maar heeft ook een romantische ondertoon waarin aantrekkingskracht en verbondenheid centraal staan. In Bart's Middle Breeze, David Bowie.

0: over van een plaat uit 1983. David Bowie, Let's Dance. Nou, wat romantische klanken.
1: Ruby Black, baby.
0: Dit is namelijk Todavía Respiro. Met het nummer Ruby Black.
1: Me vieron.

Vergeten nationaal product van helemaal Holland. Hollandser kan niet. We gaan even terug naar 1975. En een liedje over december 1963.

Die verscheen in 1980 op het album Lost in Love. En groeide uit tot een van de bekendste liefdesballads van het Australische duo. De combinatie van de hoge, gevoelige zang van Russell Hitchcock en de warme harmonieën van Graham Russell geeft het nummer een bijzondere emotionele lading. De tekst gaat over liefdesverdriet, spijt en het verlangen om een verloren relatie weer goed te maken. Met zijn meeslepende melodie en krachtige refrein is het een tijdloze ballad die de romantische pop uit het begin van de jaren 80 perfect vertegenwoordigt. In Bart's Middle Breeze, Air Supply. Hier is All Out of Love.

met deze plaat uit 2000. All Saints on Pure Shores. Zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. Voor de rest van de programmering kijk je even op de website www.radiosybris.nl. En zoals beloofd gaan we eruit met Pointer Sisters. Het nummer Happiness uit 1979. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middle Breeze. Heel graag tot morgen, want dan zijn we er gewoon weer net even na 12 uur. Heel graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. Volgens hem houden alleen harde besluiten raketten tegen en moet Europa Rusland nu een halt toeroepen. Zijn uithaal volgt op recente acties van de VS, zoals een nieuwe omstreden dieseldeal met Rusland en de uitspraak van president Trump dat er een nieuwe Oekraïnse president moet komen. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen die prestigieuze prijs voor hun onderzoek naar hoe overheden en centrale banken economische schommelingen kunnen opvangen. Volgens de Zweedse Academie helpt hun werk om de economie beter te stabiliseren. Met de bekendmaking van deze laatste prijs, de enige die niet bedacht is door Alfred Nobel zelf, is het Nobelprijsseizoen van dit jaar afgesloten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: Foodmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Karls Muziekboutique.
1: Karls, I love you. Ja, ja, ja, we houden van je. Als luisteraar van Seabreeze. Sleet was dat aan het begin van deze maandagaflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. 12 oktober van het jaar 2026. Ik heb een mooi stapeltje platen meegenomen. Dus we gaan er gewoon lekker tegenaan. Met onder

gaan een nummer toevoegen van een artieste die onlangs haar naam wijzigde. We kenden haar als Sterrenkoning. Ze heet Sterre Jasmijn Koning. En sinds een maandje gaat ze door het leven als Sterre Jasmin. Maar goed, dat neemt niet weg dat op het balkon in de galerij de Roland Sorry staat en een mooi nummer is.

Op het balkon, sterrenkoning, oftewel sterrenjasmin. Zo gaat ze tegenwoordig door het leven uit onze galerij der Hollandsglorie. We gaan even naar de jaren 70 met Manhattan Transfer.

Het was 1966. Ik was nog niet zo met muziek bezig. Ik zat er op de Titus Brandsma School in Utrecht. Ja, waren de Outsiders met die hele grote hit van zijn vorm van Touch. We blijven even bij nederpopmuziek. Dit is Kajak en de Starlight Dancer.

symfonische popmuziek. Daar waren ze erg goed in. Kajak en de Starlight Dancer. We gaan zo weer even een plaat een duwtje in de rug geven. Eerst even deze mooie van Barry White. Je moet wat mij betreft de titel niet al te letterlijk nemen. You see the trouble with me.

0: kenmerkende geluid van een man. Van zijn leven, als hij niet in de muziek terecht was gekomen, heel anders was verlopen. Want hij zat op jonge leeftijd, zat al een tijdje vast in de gevangenis wegens diefstal. Barry White, You See the Trouble With Me. En ik had het beloofd.
1: Een muziekboutique duwt je in de rug.
0: De track van het album The Romantic van Bruno Mars. Het album kwam begin van dit jaar uit. En Dance With Me is uitgebracht als single. En het lijkt wel een beetje aan het begin op het nummer Die With A Smile dat hij samen had met Lady Gaga. Maar goed, we geven het een duwtje in de rug.

De nieuwe single van Bruno Mars, Dance With Me. Ik denk dat het ongetwijfeld weer een grote hit gaat worden. En toch, en misschien wel ondanks ons steuntje in de rug. En ik zag Spotify, het is 100 miljoen keer gestreamd. Dat betekent dat het ergens tussen de 250 en 500.000 euro heeft opgeleverd voor Bruno.

De trams en de offshore radio fans die weten dat het begin van dit nummer, en of de instrumentale versie eigenlijk van dit nummer, gebruikt werd door Peter van Dam als zijn tune van zijn radioprogramma Hold Back the Night. Ah, mooi. We gaan naar de jaren 80 met Kate Bush. Een nummer dat nog niet zo gek lang geleden opnieuw in de hitparade terecht kwam. Running Up That Hill.

Ze was 19 jaar toen ze haar eerste platencontract kreeg en scoorde met Wandering Hearts. Het was 2022 dat dit nummer Running Up That Hill nieuw in de hitparade terecht kwam, omdat het gebruikt werd in het vierde seizoen van de serie Stranger Things. Kate Bush was dat. En Running Up That Hill. En we gaan zo meteen even naar de galerij der Rollins Glory. Die hebben een mooie klaarstaan uit de jaren 60. Meest eventjes deze van Johnny Bristol. Hang on! In Dare Baby op deze maandagmiddag bij Radio Seabreeze. Leuk dat je erbij bent.

Johnny Bristol, hang on there baby. En ik had het beloofd. Een mooie uit de jaren 60. Dit is Karen Kent.

Partners Family, die serie op de tv van dat gezin dat altijd met een bus rondreizen en overal optredens verzorgde. En we zagen altijd veel van die optredens en het oefenen thuis op de muziek. David Cassidy was natuurlijk de grote ster van het gezelschap en scoorde ook nadien nog een aantal keren met mooie nummers in de hitparade. Dit was dus een nummer van het gezelschap zelf, I Think I Love You. En vriend, dat zit erop voor deze maandag aflevering van mijn muziekboutique. Zometeen veel plezier met Guido Babbelaar. En ik ben er morgen weer na het programma van Bart de Zwart. Tot besluit, deze mooie Pieter Gabriel.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Weet je nog niet, hè?
9: tijd van vroeger. De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.

0: Mike en Ciclerinau, een nummer dat zijn wortels heeft in de reggae soul van Johnny Nash, maar dat in 1982 een tweede adem kreeg via Lee Towers. Voor Lee Towers was het nummer geen toevallige keuze, het past in zijn album en showstrategie van begin jaren 80. Hij combineerde popcovers met herkenbare toegankelijke stijl en haalde daar blijkbaar voldoende succes uit om de top 40 binnen te stormen.
1: De hits van toen, op de gadget van nu, tijd voor Hitdossier met Guido Babbelaar.
0: Goedemiddag, fijn dat je er weer bij bent. Het is maandagmiddag, dus tijd om alle serieuze dingen even op pauze te zetten. Ik ben Guido Babbelaar en ik zorg ervoor dat jij de komende tijd alleen maar moet beslissen of je gaat meezingen, meefluiten of gewoon lekker meedijnen in je stoel. Je mag het jezelf makkelijk maken. Schoenen uit, knoopje los, drankje erbij. En als je in de auto zit, hou het veilig. Maar voel je vooral vrij om stiekem mee te playbacken aan het rode licht. En mocht de bestuurder naast je vreemd kijken, geen zorgen. Jij beleeft tenminste plezier en dat is hier de bedoeling. De verzekering dekt helaas nog geen schouder- en heupblessures veroorzaakt door te enthousiasme dansmoves. Maar we nemen dat risico toch graag bij. Het leven is al serieus genoeg, dus laat die maandagstress verdampen en die glimlach langzaam verschijnen. Muziek heeft daar een magisch talent voor, zeker muziek met geschiedenis, klasse en een goede beat. Vandaag haal ik opnieuw een stapel heerlijke oldies boven, nummers die je misschien al lang niet meer hoorde, maar die nog altijd recht in je geheugen opgeslagen zitten. En moest je de lyrics even kwijt zijn, geen stress, tegen het refrein zit je er weer middenin. Dat is het mooie aan goede muziek, die reist altijd met je mee, ook als je dat zelf even vergeet. Dus adem diep in en laat alle ritme van vroeger weer loskomen. Klaar, ik wou, en ik gok dat jij ook niet meer kan wachten. En dan nu, want je kwam hier natuurlijk voor de muziek, het tweede nummer van vandaag. Blijk is blijk van Los Bravos. Volume open en laten we samen deze maandag een pak leuker maken. Goedemiddag!

0: Volgens sommige bronnen hoorde Marcel Hammond het origineel op de radio in een taxi in New York. Geïnspireerd kocht hij de plaat, noteerde hij de melancholische eerste regels en besloot er een Franse versie van te maken. Die spontane ingeving leidde tot een van zijn allereerste grote hits.
1: Hitdossier met Guido Babbelaar. Hitdossier, een gouden terugblik bij de nooit vervelende radio.

0: De iconische regel Vicious, you hit me with a flower, was letterlijk een grap van Andy Warhol tegen Lou Reed. Veel nummers op de LP Transformers was Perfect Day klonken zacht, bijna elegant. Vicious was bewust een rauwe tegenhanger. David Bowie wilde één nummer op het album dat de New Yorkse underground weer kaaste zoals Reed die kende. Ironisch, ruw en met een glimlach. Tijdens het eerste refrein hoor je een zeer lichte klik, vermoedelijk een verkeerd aangeraakte schakelaar op de gitaarversterker. Ronson, Mike Ronson, wilde het opnieuw doen. Reed zei, leave it, life has clicks.
1: Dag luisteraars, jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u, weet

Volgens de biografie van Ben Kramer twijfelde zijn ouders afhankelijk over zijn zangcarrière. Hij stopte vroeg met school om muziek te maken. Pas toen Zaai Zaai Zaai succesvol bleek, veranderde hun houding. Zijn vader werd een van zijn grootste supporters. Dat betekent dat het succes van Zaai Zaai Zaai niet alleen een artistieke doorbraak was, maar ook een persoonlijke verandering van onzekerheid naar trots, wat de emotionele waarde van het nummer verhoogde. En hier is Vanessa!

was destijds nog een beetje een fenomeen, hè? Deze Vanessa. Voordat ze de microfoon ter harte nam, werkte ze als fotomodel. Haar overgang naar muziek met Upside Down is geen toeval, maar een strategische keuze. De beat en de opzwepende groove van Upside Down viel samen met het begin van de aerobic en fitness rage in Europa. Begin jaren 80 was dat. Muziek met dansbare energieke ritmes werd populair in sportscholen en discotheken.

Een lied waarin Neil Diamond de regels van de 19e eeuwse dichter eer aan doet en ze verpakt in een warme melodie met strijkers. Geen standaard popsong, maar een serenade met grandeur. Volgens fanbrieven werd het nummer vaak gekozen door jonge koppels in de jaren 70 als hun liefdeslied. En hier zijn de Scorpions uit Duitsland, de wind.

het verleden was het zo als een hardrockband een traag nummer uitbracht, was het meestal een grote hit. Voorbeelden genoeg. En deze natuurlijk. De single The Wind of Change kwam uit in maart 91 als onderdeel van het album Crazy World uit 1990. Het lied werd geschreven door liedzanger Klaus Meine, geïnspireerd door de politieke en sociale veranderingen in Europa rond het einde van de Koude Oorlog. Vooral de val van de Berlijnse muur en de hoop op hervonden vrijheid en vrede was dat. Volgens de bandleden ontstond de iconische fluitachtige melodie van de intro uit een geïmproviseerde akoestische jam-sessie. Toen Klaus Meine de melodie hoorde en de eerste regels schreef, wist de band meteen, dit is geen gewoon rocknummer. En hier is een

0: Order uit 1983 van de groep America. Het nummer is een van de latere hits van de groep. In de jaren 80 met meer pop-georiënteerde productie in vergelijking met een typische folkrock sound van de jaren 70. De Border gaat metaforisch over grenzen, zowel fysiek als emotionele, en is geïnspireerd door persoonlijke en maatschappelijke ervaringen van de bandleden tijdens tournees door Noord-Amerika, Amerika en Mexico.
1: Love Oldies, Love Radio Seabreeze, 1395 en 1098 AM.

Aretha Franklin. I Say a Little Prayer. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven door Buck Bacharach en Al David voor Dionne Warwick. In 1967 gebeurde dat. Aretha Franklin nam het een jaar later op en gaf er een soul-injectie aan die het nummer definitief maakte. Het verscheen op haar album Aretha Now in 68 was dat. Haar uitvoering is sneller met swingende ritmes en gospelachtige zanglijnen, waardoor het nummer een compleet andere emotionele impact kreeg. Buck Bacharach was aanvankelijk sceptisch of Aretha's soulvolle interpretatie zou werken, maar gaf later toe dat dit de meest iconische versie werd.

Soul and Dance en werd vooral bekend met dit nummer. De lied en achtergrondvocalen van Jimmy Helms en George Chandler zijn uitgebreid gelaagd in de studio. Deze lagen zijn subtiel, maar cruciaal voor het ritmische en melodieuze effect. De internationale populariteit maakte London Beat tot een van de weinige Britse groepen van het eind van de jaren 80 die een echte wereldhit hadden met een dansnummer met soul-invloeden.

0: Hoewel de Babies vaak als rockband werden gezien, toont dit nummer in vermogen tot zachte, melodieuze powerballads. John Waits emotionele zang maakt het nummer tijdloos en de arrangementen met strijkers en achtergrondvocalen gaven het bijna een symfonisch gevoel. De strijkerssectie werd trouwens pas toegevoegd op de laatste dag van de studioopnames. En John Waits herinnerde zich later dat dit kleine detail het nummer een extra emotionele punch gaf die hij aanvankelijk niet had verwacht.
1: 1098, 1395. De lekkerste oldies.

0: Gold, het origineel, dateert uit 1959 en is van de Isley Brothers. Het werd hun eerste notering in de Amerikaanse hitlijsten. Het werd diverse keren gecoverd, waaronder door deze Lulu and the Lovers in 1964. Het uiteindelijke succes voor Shout kwam pas met de versie van de Tramps in 1974. Ze bouwden het om tot een disco-nummer en haalden de top 5 in Nederland.
1: Ik zag twee beren broodjes smeren, oh dat was een wonder. Het was een wonder, een bovenwonder, dat die beren konden smeren. Wat ik zeg is echt waar, ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik zag twee beren broodjes smeren, alle lieve dagen kwamen vele mensen vragen of die beren wilden smeren. En zo werd dat hun taak in hun eigen broodjeszaak. Ik zag twee beren broodjes smeren met beleg naar keuze. Smaakte al die broodjes reuze, want die beren konden smeren. Iedereen kwam steeds weer om zo'n broodje van een beer.

0: hebben moeten leren in de kleuterschool. Ja, ja, het nummer is een Vlaamse vertaling en adaptatie van het oorspronkelijke Nederlandse kinderliedje Ik zag twee beren natuurlijk, dat rond 1930 al circuleerde. Louis Neefs, je weet wel de man van Margrietje, gaf het lied een volwassen popinterpretatie, waardoor het ook voor een volwassen publiek toegankelijk werd.
1: Goedemiddag!
0: En nu een groep waar we allemaal trots op kunnen zijn. Dan heb ik het over de Cats met One Way Wind. Het is een mooi voorbeeld van de zogeheten Volendamse palingsound. Zachte melodieuze pop, rijke harmonieën en de melodieuze baslijn. De opname bevatte aanvankelijk een langere gitaarsolo, maar deze werd ingekort in de uiteindelijke single. Die originele take circuleert nog als bootleg en geeft een andere, bijna rockachtige dimensie aan het nummer.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gringewitsch is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

1 uurtje achter de rug en 1 uurtje voor de boeg nog hier bij Radio Sibris. En het programma Hitos hier, zo noemt het. Met onder andere nog Umberto Tozzi, Chris Ria, Catherine Ferry, Dave Perry en Rob de Nijs.

Elijah verwijst naar de profeet Elijah uit het Oude Testament. Het lied is geen religieuze hymne, maar een persoonlijke interpretatie van het idee van opgaan in een hogere spirituele sfeer. In interviews gaf She Coltrane aan dat het nummer deels geïnspireerd was door haar eigen verlangen om vrij te zijn en los te komen van beperkingen, een metafoor die voor velen herkenbaar werd. Het nummer inspireerde Europese artiesten in de jaren 70

Like van Jonas Baker Selection. Een nummer dat bekend staat om zijn relaxe groove, iconische baslijn en jazzy popstijl. Het begon allemaal in 1969 in een Nederlandse studio en werd later wereldberoemd. Deels dankzij een film die het een tweede leven gaf. De baslijn van het nummer is opvallend, funky en een van de eerste dingen die luisteraars bij het horen herkennen. Het werd een voorbeeld voor latere funk- en popbaslijnen.

0: Het werd Italië's inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1987, waar het op de derde plaats eindigde. Gente di Mare van Umberto Tozzi en Raf. Een duet dat het leven van de mensen van de zee bezingt, vol verlangen, melancholie en warmte.
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
2: Old School Radio with Guido Babbelaar.

0: Don't Go Breaking My Heart, geschreven door Elton John en Bernie Taupin. Het nummer was bedoeld als een vrolijk, luchtig duet, geïnspireerd door de muziek van de Motown-duetten in de jaren 60. Het werd een enorme nummer 1 hit in Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Elton John's eerste nummer 1 hit trouwens in het Verenigd Koninkrijk sinds 1975. Het succes van het nummer hielp ook Kiki Dee een internationale doorbraak te maken. De zangpartijen werden deels opgenomen of apart opgenomen en later samengevoegd. Elton John en Kiki Dee hebben het nummer slechts zelden samen live uitgevoerd.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen

0: de mix van pop en gebruik van synthesizer-invloeden, waardoor het een moderne sound had in vergelijking met eerdere Anita Meijer-hits. Hoewel het nummer niet tot haar grootste hit behoren, kreeg het airplay op de Nederlandse radio en versterkte het haar reputatie als veelzijdig popartiest.
1: Hits dossier. De hits van toen

blijf het schattig vinden. Het Frans van de Spaanse baccara. Parlez-vous français werd speciaal gekozen voor het Songfestival in Parijs. Naast de Franse versie bestaan er opnames in het Engels en het Spaans. Dit was bedoeld om het nummer internationaal inzetbaar te maken voor radio en clubs. Op het Eurovisiepodium droegen de dames glitterjurken en voerden een korte choreografie uit die later typerend werd voor baccarat optredens. En nu Loving You, Chris Ria speelde zelf veel instrumenten in de studio, waaronder bas, gitaar en piano, wat zorgde voor een bijzonder persoonlijk geluid. Het nummer is opgenomen in een relatief kleine Londense studio, wat bijdroeg aan de intieme en warme klank. De stijle productie van Loving You diende als basis voor latere Chris Ria ballads zoals Josephine en On The Beach, waarin dezelfde intieme productie en bluesy gitaarlijnen centraal staan.

In Olleke, Orchestra Manoeuvres in the Dark, het nummer is genoemd naar het gelijknamige vliegtuig dat op 6 augustus 1945 de atoombom op Hiroshima liet vallen. Ondanks het ernstige onderwerp is de melodie opvallend vrolijk en poppy. Een bewuste keuze van OMD om contrast te creëren tussen muziek en boodschap. Het nummer geldt als een van de invloedrijkste vroege New Wave singles en inspireerde bands als Deepest Mode en Erasure.

Benny King's zang legt nadruk op pijn en teleurstelling en gebruikt subtiele vibrato en dynamiek om het lied intiem te maken. Opgenomen in New York met de befaamde Atlantic Studio musici die ook werkten met Aretha Franklin en Ray.

Uit Frankrijk, Catherine Ferry. Het nummer werd geproduceerd door Daniel Balavoine, die later zelf een grote carrière in Frankrijk kreeg. Catherine Ferry was slechts 16 jaar oud bij het uitbrengen van het nummer, maar zong met opvallende controle en volwassenheid. En hier is Dave Berry.

0: Strange Effect. Ray Davies schreef het nummer voor Dave Berry, waardoor het een directe link heeft met de Britse rock- en popscene van mid-jaren 60. Dave Berry's zang werd bewust droog en direct opgenomen zonder overdreven echo, waardoor de emotionele impact intact bleef. Er bestaan originele testpersingen met een net iets langere instrumentaal intermezzo en extra galm op de zang die vandaag zeldzaam en waardevol zijn onder vinylverzamelaars.
1: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

zonnig deuntje van de Royal Gutsman, Amerikaanse poprockband uit Florida. Simon Says was een van de vroege hits van de jaren 60, gebaseerd op het kinderspel Simon Says. Simon Says bereikte de vierde plaats in de Billboard Hot 100 in Amerika en was een grote radiohit. Het nummer hielp de Royal Guardsmen namaken, vooral onder tieners en jongvolwassen. De bandleden gaven in interviews later toe dat ze tijdens de opnames letterlijk het spelletje Simon Says hadden gespeeld om de energie en speelsheid van het nummer vast te leggen. En nu zonder jou, Rob de Nijs.

Reis zonder jou van het album Foto van een mooie dag. De tekst gaat over het gevoel van leegte en gemis wanneer een geliefde ontbreekt. Tijdens concerten bereidde Rob de Nijs het nummer uit met kleine improvisaties, vooral in de brug en het einde, wat elk optreden uniek maakte. Hey!

Electric Light Orchestra. En zo noemt dat ding. Rock'n'Roll is King is een hommage aan de klassieke rock'n'roll van de jaren 50 en de vroege jaren 60. Waarin ILO hun kenmerkende strijkers en synthesizers combineren met aanstekelijke gitaarriffs. De gitaarintro werd door Jeff Lynne zelf geïmproviseerd in de studio. De strijkers zijn opgenomen in één take, waardoor het nummer een dynamische en organische feel behoudt.

0: Shirley Bassey, Kiss Me Honey, Kiss Me. Het was een van haar vroeg hits waarmee ze zichzelf positioneerde als een van de weinige vrouwelijke Britse popsterren van haar generatie.
1: Tot ziens.
2: Au revoir.
1: See you later.
2: Auf Wiedersehen.
1: Arrivederci.
0: Inderdaad, het moment is aangebroken om plaats te maken voor de collega's hier bij Radio Seabreeze. Als je het goed vindt, dan spreken we normaal gezien af aanstaande maandag even na 2 uur. Zelfde zender en dezelfde soort muziek. Het was er fijn je te mogen begeleiden door deze maandagmiddag. En we gaan nog luisteren voor de mededeling en de nieuwsberichten naar Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. De groetjes en tot na.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gringewitsch is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waarop een NL-alert werd verzonden en omliggende huizen werden ontruimd. Wie het slachtoffer is en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Een deel van de geëvacueerde buurtbewoners is inmiddels weer naar huis gegaan. Wanneer de rest volgt is onduidelijk. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
8: Ah! Oeh, gaat het?
9: Dan moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
14: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
15: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
14: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
15: Ga dus snel kijken en bestel.
14: Kijk op RadioSeabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: lekker in het openbaar, joh. Lekker, net zoals heel, heel, heel lang geleden. Oh. De Brotherhood Man, Save Your Kisses for Me. Daar begon het allemaal mee, hè. En Kiss Me, Kiss Your Baby uit 1975.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom.

Dixo. Des te heter en des te beter. Het was Donna Summer en de Hardstyle. Ook lekker terug en gezellig op de radio, lieve mensen. Waarop op deze aardkloot, weet je wel. Nou, en er gebeurde muzikaal heel wat in de grijs verleden. Dit

0: Als we terugblikken in de geschiedenis, lieve luisteraars. Nou ja, goed. Klimatorisch, hè? Het klimaat. Nou, we hebben natte zomers gehad, we hebben koude zomers gehad, we hebben warme zomers gehad, ook hele hete zomers gehad.
1: Ja.
0: En we waren er allemaal getuige van. Ook zo leuk, hè? 1975 was een bijzondere hete zomer. Uit die zomer hoorde je Fred McCoy en zijn Soul City Symphony uit Spanje. En de Hustle. Zo meteen, vanuit het theater voor jou, een

0: beste muziek van toen, van eens, van ooit. Je krijgt ze cadeau bij ons op de radio.
1: Achter de keuken voorbij.
0: En zo regelmatig hoor je de nodige belevenissen. Ja, die kom je tegen, hè. Bijvoorbeeld die caravan. Was dat nou geschikt ding of niet?

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie.

een sleurhut. Een echte sleurhut. Die is zo gek nog niet. Ja, dan kun je vaarpijn naar buiten, joh. Lekker toch, hè? Er zijn vakanties goed te vinden in Nederland, toch? Nou ja. Dat fijne plekje, dat heerlijke stekje. Als zijnde van achter de keukengordijnen. Gevolgd door Mike Oldfield. Hij deed alle instrumentjes zelf. Ja, meerdere sporen natuurlijk, een beetje fabrieken. Huppakee, dat kon al in de jaren 70. Welkom, dit is de Middle of the Road Show met ook Casey en...

0: de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige...
1: Ik kan het me niet voorstellen.
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Roadshow.

Ja, nou goed, waren de jaren 70 ook. Dat was een lekker nummer. Hè? De OJ's, kees nog. I Love Music, terug op de radio. In de middag op de roodschap. Maar het ook zo heel af en toe een klein beetje ontroerend er aan toe gaat. House of Sale, it was yours and it was mine. Luister naar deze tekst. En je krijgt opnieuw kippenvel. Dit is Lucifer.

verste vlucht die ik ooit heb gemaakt is richting de Canarische eilanden. Ja. Je maakt wat mee op een vliegveld, lieve vrienden. Het waren de Motors. Terug in de middel van de Roadshow en Airport. Van alles wat lekker is en bovenal van iets te veel, zeggen we dan altijd maar. Natuurlijk zijn de plaatjes met de gaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes. En we hebben heel wat plaatjes. En die gaatjes die zaten meestal midden in die plaatjes, weet je. Dat kun je nog herinneren. Of ben ik nu van het padje? Over padje gesproken. Ken je deze man nog? Uit 95.

Soul Brothers en Soul Sisters. Lieve luistervrienden, toen we nog verliefd waren op Soul Soul Radio. Met de TROS, weet je wat het was? Met Ferry Ma. Nou, wat een jaar, vrienden. Back to the 70s, Real Thing en Boogie Down. Get funky now.

de knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Nou, wat had hij mij de stem, hè? De Carpenters, terug op je radio. Oh, heerlijk. De Top of the World. Nou ja, goed, daar komt een klein beetje van die Top of the World. Dat komen via hele lange palen en digitale kanalen. En we blikken even terug op een van die hits uit Saturday Night Fever.

groot succes. De film Saturday Night Fever. We zetten de complete Dixon-wereld op de kop, mensen. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan vonden die anti-Dixon-liefhebbers niet echt leuk, hè? Totale plaat, disco-plaatverbrandingen in stadions. En weet ik wat allemaal, disco-sucks, noem maar op. Maar we hebben er wel van genoten. Lekker toch? Emotion. Samantha Sang. Even de laatste in de middle of the road show. En morgen maken we nog even een afspraak. Dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En veel

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen kampt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn. Omdat klanten door de storing geen boodschappen kunnen bestellen bij de marktleider, schaalt Picnic de bezorgcapaciteit op met duizenden extra bestellingen. Albert Heijns moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg al diverse systemen offline gehaald, wat ook invloed heeft op het Belgische Delhaize. Het is nu nog onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Erkens met de pluimveesector afgesproken. De afgelopen jaren lag het aantal besmettingen te hoog en eerdere maatregelen leverden niet genoeg resultaat op. Als de vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien. Zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn, waardoor klanten niets kunnen bestellen. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

Nieuws van de Caroline Music Show. Lees het ook in Popbiz. Eenmaal in de vier weken met 6 superposters. De Caroline Music Show. Op zondag 4 november zijn wij in Café Bar Dancing Takens, de Balkbrug. Aanvang 2 uur 's middags. Op 10 november in het dorpshuis de Wolfaarsdijk. Aanvang 8 uur 's avonds. En op 17 november in het verenigingsgebouw De Deining te Krimpen aan de IJssel. De Caroline Music Show. Een productie van Job Rijsdijk. Bel voor inlichtingen Europop in Haarlem 023 25 92 91. De Caroline Music Show brengt het geluid van de

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gal&Gal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Harmony, Love and Peace met Wim de Groot op Sea Breeze.
12: Look at this face, I know the years are showing.

0: Welkom bij de Vakantie Rockwave, de maandageditie, nummertje 405. Die we openden met Linda Ronstedt, tezamen met Aaron Neville en I Don't Know Much.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Phil Collins en A Groovy Kind of Love, voorafgegaan door Daryl Hall en John Oates met Say It Isn't So. Nou, het is wel zo, in de vakantie ook even draaien de plaatjes altijd 2 om 2 om 2. En op de maandagavond zijn het dan ook nog weer eens Easy Rock and Ballads. Hoe mooi, hoe mooi.

Carly Simon. We kennen haar van You're So Vain, maar It's Hard to Be Tender was ook heel erg mooi. Voorafgegaan door Bert Herink met de najaarszon. Die vond ik wel een beetje toepasselijk in dit jaargetijde. Toch? Dit is Eric Burden. En Spill the Wine. Dat is zonde gewoon.

net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Knocking on Heaven's Door. Geschreven natuurlijk door Bob Dylan. Heeft het zelf natuurlijk ook vertolkt. En er zijn vele covers van gemaakt. En dit was er eentje van Randy Crawford. Voorafgegaan door de Loving Awareness Band met The Vibes Inside. En daar weer voor Van Morrison en Have I Told You Lately That I Love You. Dat was een hele mond vol. Dus je denkt, waar luister ik nou eigenlijk naar? Nou, je luistert naar de maandag vakantie-editie van Rockwave. Nummertje 405, waarin we het altijd easy rock en ballads aandoen. Dat is genieten, genieten en nog eens een keer genieten. En dat blijft natuurlijk ook zo. Tot aan 7 uur, dus een minuut of 18, 19 nog te gaan. R.E.M. Everybody hurts sometimes.

vroeger, heel vroeger, had ik een mooie bos rood krullend haar. Een grote rode baard eronder. En natuurlijk kreeg ik allerlei verwensingen naar mijn hoofd. Als vuurtoren, kan het stoplicht niet een keer op groen. En ook Simpruet werd ik genoemd. En dat vond ik helemaal niet verkeerd. Daar was ik eigenlijk wel trots op. If You Don't Know Me, by now voorafgegaan door R.E.M. en Everybody Hurts. Ja, dat heeft ook wel eens pijn gedaan, al dat schelden. Maar tegenwoordig, ach, men wist niet beter, denk ik dan maar. De Nederlandstalige, beetje aan de late kant, toontje lager. Vroeg of laat weet ik dat je gaat. Ja, over een minuut of 10.

0: En tot zover Nikita van Elton John. Voorafgegaan door de Nederlandstalige van Toontje Lager, vroeg of laat. We zijn aan het eind gekomen van deze vakantie Rockwave op de maan.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gal&Gal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

een lekker begin van deze avond. De Music Factory tot de klok van 8 uur. Hartelijk welkom. En bedankt aan Wim de Groot voor zijn programma van het afgelopen uur. We begonnen met de Gibson Brothers. Een nummer uit 1979 en die heette Oh What a Life.

0: Teaching. En See the Sun, ja, de World Follow van als je de zon ziet. De voor waar je ook vooral van wordt is The Sensations, een doo-wop groep uit 1954 tot 1966 hebben ze bestaan. En het nummer Let Me In.
1: Hi there!

Ja, Nico Haak. Haak gevraagd, feest geslaagd, werd er altijd gezegd. En je hoorde nummer Foxy, Foxtrot. Je luistert nog steeds naar die Music Factory tot de klok van 8 uur met John van Dijk. En ik heb nog heel veel mooie muziek voor je. Deze is een tijdje terug ook. The Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies.

0: van harmonieën op jonge leeftijd, later met hun moeder. En je hoorde The Rain, The Park and Other Things. En daarvoor de Drifters. En over de love seat in de bioscoop. Hè? Kissing in the back row of the movies. Want had je altijd van die bioscoopstoelen staan waar je met z'n tweeën op kon zitten. Ja, dat was toch altijd even romantischer dan dat je in één rij zit.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

Mink DeVille en de Spanish Troll uit het jaar 1977, toen een grote hit. Ga even een jaartje vooruit, 1978, Luisa Fernandez en haar grote hit Lay Love on You.

Desmond Dekker en Jesus en Israelites, onvervalst reggae. En daarvoor muziek uit Nederland, uit Haarlem om precies te zijn. Een project van Jaap Egmond en de leden van Catapult in het kader van surfen. En die hoorde de formatie De Surfers en Windsurfing.

Fortuyn. Ja, netjes een televisieprogramma van Jared van Fortuyn. Dat was een leuk programma. Even kijken, Perry Como, 1954. Dat is even een tijdje geleden. En Papa Loves Mambo.

0: Diana Ross en de Supremes en You Can't Hurry Love. We zijn toe aan de laatste vocalen van deze avond alweer. De Music Factory zit er bijna op. Niet getreurd, volgende week ben ik weer rond de klok van 7 uur met een nieuwe aflevering van de Music Factory. Ik wens je nog een hele mooie voortzetting van de komende week en graag tot de volgende week.
1: Seabreeze Classic. After Classic. After Classic. After Classic. Classic hits.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
5: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
6: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
5: Ga dus snel kijken en bestel.
6: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
7: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
8: Bubbling over with.

Meneer De Bruin, aan de kom voor fighting. Nou, meneer De Bruin één poging doet, die ligt hier gelijk op zijn gat. Dat laten we maar niet doen. Welkom in de Muziek Express met een nieuwe aflevering met de mooiste, de beste en de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. Tijd voor Sikahako en If You Leave Me Now.

Dat was Bob Dylan en All Along of the Watchtower. We hebben hier nog zo'n leuke. Dave D, Bicky Mickey en Tits. En save me hier in de Music Express.

middle of the road and all the talk of the all of the USA. Ja, hoe toepasselijk is het allemaal, die teksten met de hedendaagse nieuwsontwikkelingen? Nou, daar past deze er ook nog wel achter. The Beatles and back to the US, USSR.

0: Kimbelt en water on glas. Oftewel, water in een glas. Nou, meneer De Bruin die heeft wat anders in zijn glas. U weet het vast wel. Koffie, niet verkeerd. Inderdaad, heerlijk. Meneer De Bruin heeft in ieder geval zijn koffieniveau op peil. Dus de muziek, die zal ook zeker wel goed zijn hier in de Muziek Express.
1: Meneer De Bruin draait weer eens aan de knoppen. En wat hoor ik nu weer op de radio?
0: T-shirt en ja, bella amie.

0: uit 1970, de Shocking Blue hier in de Muziek Express. Ik zei al, we hebben gewoon de beste, de mooiste en de leukste en de hardste gouden ouwe uitgezocht voor dit uur hier in de Muziek Express. Je bent niet anders gewend van de koffiejunk van Nederland, meneer De Bruin. En je zult ook misschien wel gemerkt hebben dat wij ergens op een andere plaats zitten. Maar waar wij zitten...
1: Ja, oh ja, ik was er ook nog, ja.
0: Ja, wij zitten inderdaad op een andere plaats, een andere studio. En het is toch een klein beetje behelpen wat ik al eens vaker zei als we op een andere plaats zitten. Je moet toch alles altijd weer met de hand doen. Je bent altijd de luxe van thuis gewend. Maar wij draaien gewoon de mooiste muziek hier.
1: Je zit nou in het noorden van het land.
0: Ja, inderdaad. En nou ja, wat is de volgende?
1: Small Faces. En... ja, dan krijg je zo'n mooie titel, hè? Itochoco Park of
0: Itsuko, Kitsuko Park, als ik het ook zelf goed uitspreek. Nou, probeer maar.
1: Let's go.

uit de tijden dat het weer nog heerlijk was. En dan ben je aan het strand heerlijk kon liggen. De Beach Boys en Good Vibrations. En lekker surfen over de mooie hoge golven. Dit is de Muziek Express met nog een paar mooie nummers te gaan. Onder andere de mama's en de papa's natuurlijk. En Monday, die kan niet ontbreken hier in de Muziek Express.

Bananarama en I Heard a Rumor. Nou, de rumorgeruchten zijn hier in de studio dat mijn koffie leeg is. Ja, ik heb eindelijk een echte koffieassistent die gelukkig zorgt voor de koffie op tijd gevuld is voor meneer De Bruin. Ja, zo erg is het niveau al gezakt of gedaald dat meneer De Bruin koffieassistenten nodig heeft om de muziek te laten draaien. Inderdaad, OMD en Innuendo Quay hier in de Muziek Express.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. Het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. Gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Dit is Wiebe Quist, met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Radio Seabreeze. Los.

Mannenkoor Karrespoor. Een Nederlands mannenkoor muziekgroep uit Tuk, gemeente Steenwijkerland in Overijssel. Het koor is in 1990 ontstaan in Café de Karre, daar waar het karrevolk zit. Nadat op een zondagavond de jukebox het begaf en de stamgasten het zelf op een zinger zetten, werd het plan opgevat om een plaatje te gaan maken. Caféhouder vader Hein Kranendonk was dat jaar precies 10 jaar kastelein. En de single met de titel Mooi Man was een vaste uitdrukking van Kranendonk. Met op de B-kant Wil Heemus was het resultaat van zijn sponsoring.

Tijdens de eerste tournee, de Boerinnen Wervings World Tour 91, kwam het idee van Boer zoekt vrouw. Ja, de voorloper van het populaire tv-programma eigenlijk. Geef je leven zin, toe vrouwtjes wordt boerin. De mannen werden bedolven onder de brieven en vrouwelijke fans. Bussen vol met vrouwen kwamen naar de karren. Dan werd er door Henk of Marco rondgebeld. Er is weer een bus met wieven, direct.

Het eerste tv-debuut met veel publiek in de buitenlucht was Nederland Muziekland in Groningen. Dat was op de begane grond en liep al bijna uit de hand. Veronica heeft daarna een verhoogd podium aangeschaft. Ook hadden de mannen het bijna niet op tijd gehaald, want de bus begaf het. Met een passerende vrachtwagen zijn ze achter in het laadruim, inclusief stro en bier, naar Groningen geholpen. Rond die tijd kwam de tweede hit uit. Lekker op de trekker met op de B-kant Koekalverij.

voorkomen dat geld een rol ging spelen, werd een stichting opgericht, waardoor alleen onkosten werden betaald en eventuele promotionele uitspattingen. De rest ging naar goede doelen. Het koor kon wel haast elke dag optreden, zo populair waren ze. Maar ja, iedereen had zijn eigen baan daarnaast. En dus werd besloten om één keer in de twee weken het

geintje op het eerste album is een van de kortste Nederlandstalige nummers aller tijden. Het duurt maar 8 seconden en heet Kiepen in C. Koe Anna van Volkert werd voor de hitkrant gebruikt als model. Anna beviel van een kalfje en dat werd prompt de mascotte. Het werd Wilhelmus genoemd, vernoemd naar het eerste nummer van Karrespoor. Het dier werd op een gegeven moment geveild en gekocht door Bart de Graaf voor 3200 gulden. De opbrengst ging naar Artsen zonder Grenzen. Omdat ze in Hilversum niet wisten wat ze met het dier aan moesten, kwam het later weer terug in Tuk. Ja.

1991 was het absolute topjaar. Er gebeurde zoveel dat het eerste album de titel onbegrijpelijk meekreeg. Meer dan 50.000 exemplaren gingen over de toonbank en zo'n 83.000 van Mooi Man op vinyl single. Het koor liep maar net de Veronica Award mis. In de nationale top 100 van 1991 stond alleen Brian Adams boven de tukkers. In dat jaar kwam ook Stro-Race uit, waarvan voor eind december ook nog eens 10.000 exemplaren werden verkocht.

Ondertussen werd de nieuwe rotonde in de Tuxeweg aangelegd en vernoemd naar Karrespoor. Het nummer Doe de Rotonde volgde alsmede een grote blauwe klomp die er nog altijd staat. Het item haalde het Jeugdjournaal, want de rotonde betekende voor de jeugd meer veiligheid.

In 1992 werd het allemaal rustiger. De stro-race haalde de top 40 nog en allemaal aan de melk hield het ook nog 3 weken vol. Mede doordat AVRO, NCRV en KRO samen gingen, kregen de mannen minder airplay. Veronica en de Tros gingen vrolijk door en dus stond het koor elke week wel op een zomertour op de tv. De AVRO ontkwam er niet aan en liet voor een serie Freek de Jonge het houthakkerslied schrijven. Ja.

tweede album Ontspoord. Met nummers als Kamperen bij de Boer, Scheid aan de Regels en Bierbuik Boogie sloeg minder aan. Het was eigenlijk te goed. De Koe, heet de luchtballon daarentegen, was een succes van je welste. Het was de grootste special shape ter wereld. Een Canadees had hem besteld in Engeland in centimeters, maar de Engelsen hadden inches begrepen. Het ding was 3 keer zo groot als het bedoelde formaat en nauwelijks handelbaar. Het lag 3 jaar in de kast toen Herman Kleinsmit de man aan tipte. Het koor kocht de ballon en bracht hem naar Zweden, Israël, Finland, Duitsland, Letland en Engeland.

In februari 1996 verongelukte Anton Luchtenberg en dat was voor veel leden één van de redenen om te stoppen. Wat begon als een geintje op een zondagavond in Café de Karre, liep uit op een avontuur. Dat is vastgelegd in het prachtige boek Onbegrijpelijk, waar wij voor deze special dankbaar gebruik hebben gemaakt. Het koor gaat de geschiedenis in van de Nederlandse popmuziek als een prachtig stel muzikale vrienden met een onvergetelijke indruk achterlatend voor jong en oud. Wat we beleefd hebben is rijkdom, aldus mannenkoor Karrespoor.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen zijn tegen de belastingverhoging in de vorm van een vrijheidsbijdrage die miljarden zou moeten opleveren. Het kabinet zal het plan stevig moeten aanpassen om voldoende steun in de Tweede Kamer te krijgen. Het idee achter de vrijheidsbijdrage is dat burgers en bedrijven mee gaan betalen aan de flink stijgende defensiekosten. Zoals de plannen er nu liggen, wil de hele oppositie het van tafel. Dat bleek tijdens het eerste overleg vandaag. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze. Met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

dat ik je weer bij ben in dit uur. Mijn naam is Frank van den Berg. Goedenavond. Ik ben er tot de klok van 11. Tot het nieuws van 11. We begonnen met een hele mooie van Eric Clapton en Mike Knopfler. Uit het jaar 2014. Eric Clapton and Friends, The Breeze, van het album. Ik heb vandaag hele leuke dingen meegenomen. Bill Gates, Joe Bonamassa, Richie Cosson, BB King, Rebecca Russell Band. En deze is natuurlijk ook wel mooi, Coco Taylor.

0: Morrison, Jerry Lee Lewis. Om er een paar grote namen op te noemen.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
0: Natuurlijk luisteren we mee. We luisteren altijd mee. Voor Reba Russell hoorde je Rick Estrin met zijn Nightcats. Everybody knows. Nummertje 2012 wat ik nu draai. No good. Ik probeer altijd wat van deze magnifieke gitarist te spelen. Niemand anders dan Mr. B.B. King.

56-jarige Richie Kotzen. Hij speelt de gitaar al vanaf zijn 7e. En toen hij 19 was, had hij zijn eerste studioalbum. Nou, er komt toch heel wat uit Pennsylvania, hè? Goeie muziek, hoor. Radio Zeeblies, 1395 AM en 1098 AM. Alleen de zender van 1395 is heel even uit de lucht om te gewerkt wordt op het dak. En ik heb me laten vertellen dat einde van het jaar zou het helemaal rond zijn. En dan zou ook weer de antennes weer gemonteerd zijn. We wachten het even af.

Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. 1098 1395 Seabreeze AM.

gevoeligere muziek van hem gewend. De nummer Savannah is wat rustiger. Joe Bonamassa is dit.

0: denken, ik wil dit programma nog eens terugluisteren, kan hè. Dan ga je naar onze website www.radiozeebreeze.nl. En dan het kopje bovenin programma's en dan gemist. En dan scroll je naar beneden, ik sta op nummer 30. Frank van den Berg, vind je me daar. Het programma Frank in de Blues. 8 minuten over de klok van 10:30. Dit is Phil Gates.
1: Darling, I know you live separate lives.

begin lekker rustig. Dat is altijd, hè, met Fleetwood Mac. Dat is ook weer een oude uit 69. Otis P.

iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

moeten we helaas een beetje eerder afbreken dan gebruikelijk. Start mijn laatste plaat. En je hoorde trouwens een stukje van Mike Zito. Fool Never Learns. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Radio Zeebriefs. 24 uur per dag. Jazeker. Met meer dan 30 DJ's. Na mij komt weer een mooi bluesprogramma van Steve James. Een iets ander type, wat rustiger, relaxter. Uit de UK. Volgende week ben ik er weer. Ik zou zeggen, heb je een plaatje? Stuur me een berichtje. Zal ik hem voor je draaien. Frank Ed van den Berg. Nee, Frank van den Berg at radiozeebriefs.nl. Tot de klok van 11 uur. The New Master Sound. MRG. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De Europese Unie wacht met harde maatregelen na de Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof ICC in Den Haag. Na overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg zei minister Berendsen dat het belangrijkste is om de dialoog met Amerika aan te gaan en alles te doen om het hof te beschermen. De Verenigde Staten zijn tegen het ICC en erkent het niet. Ook het arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu leidde tot boosheid in Washington. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a great hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then stay tuned for the next hour. I've some great artists coming up. I've got Howlin' Wolf, Alice Armstrong, Ross Harding, and Trevor Babajack Steger, just to name a few. And my artist of the week this week is Casper Berry Rapkin from his Blues from the Land of the Living album. So we've got a lot of blues to fit in over the next hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, Smokestack Lightning is a blues song recorded by Howlin' Wolf in 1956. It became one of his most popular and influential songs. It's based on an earlier blues song, and numerous artists later have interpreted it. It received the Grammy Hall of Fame Award in 1999, honoring its lasting historical significance. It's ranked number 291 in Rolling Stone magazine's list of the 500 greatest songs of all time. So here it is. It's Howlin' Wolf with Smokestack Lightning.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
13: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
13: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

Jawel, als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn 2 Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank.